Denemarken heeft een man in zijn tuin een grote vikingschat gevonden. Bij het aanleggen van zijn terras stootte hij op een verzameling munten, sieraden en zilveren armbanden. In totaal ging het om zowat 700 voorwerpen, ruim 18 kilo zwaar. Wellicht zowat 1000 jaar geleden begraven in een vat van aardewerk. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit is gevonden in Denemarken. In de Champions League voetbal werden de laatste wedstrijden van de eerste speeldag gisteravond afgewerkt. Bayern München met trainer Vincent Kompany won met ruime 5-0 cijfers van Bodo Glimt. Een minder opvallende uitslag was er in de wedstrijd Fenerbahce AS Roma. 1-1 daar, maar wel opschuwend.

over de zaak. In de Champions League voetbal werden de laatste wedstrijden van de eerste speeldag gisteravond nog afgewerkt. Bayern München met trainer Vincent Kompany won met ruime 5-0 cijfers van Bodo Glimt. Minder opvallende uitslag in de wedstrijd Fenerbahce-AS Roma 1-1. Al was er daar wel opschudding na de wedstrijd. De coach van Fenerbahce gaf zijn ontslag meteen na afluiten.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Zwitserland is het nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er gevallen zijn bij het zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus. In de buurt van Davos, in het uiterste oosten van het land, is die bus rond 5:00 donderdagmiddag door een vangrail gereden en dan gekanteld in een berm. Er werd gewerkt aan de weg. Wellicht was er geen ander voertuig betrokken bij het ongeval, zegt de politie.
1: Een Holländische reizekar is de rechterhand is de over de straat afgestürzt en is dan op de zijde liggen geblieben. Daarbij zijn meerdere personen verstorven en meerdere personen verletst worden.
0: Volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er naast de chauffeur 48 passagiers. Ze maakten een uitstap vanuit Oostenrijk. De Zwitserse president schreef in een bericht op sociale media diep geschokt en ontdaan te zijn door het ongeval. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over de strijd tegen drugsgeweld. De motie is eigenlijk een oproep aan de premier en aan alle betrokken instanties om beter samen te werken. De gemeenteraad vraagt ook meer middelen voor preventie en straathoekwerk. De lokale burgemeester hekelde de afgelopen weken ook het gebrek aan solidariteit en het gebrek aan middelen. Sint-Gilles werd eind augustus opgeschrikt door verschillende schietpartijen die allemaal te maken hadden met de activiteiten van drugsbendes. Op de US Open Tennis heeft Aryna Sabalenka zich geplaatst voor de finale ten koste van Jessica Pegula. Sabalenka won de halve finale in 2 sets. 7-5 en 6-2 werd het. Op dit moment wordt de andere halve finale bij de vrouwen gespeeld. Daarin neemt Coco Gauff het op tegen Elena Rybakina. Coco Gauff haalde de eerste set alvast binnen. Vannacht wolken, tegen de ochtend regen aan de kust. Minima rond 14 graden de komende uren. De dag begint dan zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. En tegen de namiddag opklaringen vanaf de kust. Met hier en daar toch kans op een bui. En maximaal tot 21 graden. Fijne nacht of ochtend nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Kleine family.

Yeah, I'm

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Bij een zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde rond 5:00 gisteren namiddag in de buurt van Davos in het uiterste oosten van het land. Op de plek van het ongeval waren wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De bus reed door een vangrail en kwam in de berm op zijn kant terecht, zegt de politie.
1: Een Hollandische reizigaar is de rechterhand over de straat afgestuurd. Und ist dann auf der Seite liegen geblieben. Dabei sind mehrere Personen verstorben und mehrere Personen verletzt worden.
0: De Nederlandse reisorganisatie zegt dat er behalve de chauffeur 48 Nederlandse passagiers aan boord waren. Ze maakten een daguitstap vanuit Oostenrijk naar Zwitserland. De Zwitserse president schreef in een bericht op sociale media diep geschokt en ontdaan te zijn door het ongeval. Israël zegt dat de tunnels van de pro-Iraanse beweging Hezbollah in het zuiden van Libanon heeft opgeblazen. De explosie was zo hevig dat die volgens het Amerikaanse Geologische Instituut een aardbeving met een kracht van 4,1 veroorzaakte. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat het om belangrijke ondergrondse infrastructuur ging, waar 20 jaar aan gewerkt was. Israël houdt een groot deel van Zuid-Libanon bezet, naar eigen zeggen als buffer om zich tegen Hezbollah te verdedigen. Het Israëlische leger voert geregeld luchtaanvallen uit en heeft ook al hele dorpen afgebroken. De Belgian Cats zijn erg ontgoocheld na hun uitschakeling op het WK basketbal. Ze verloren gisteren in de vooravond hun kwartfinale van gastland Duitsland met 74-93. Heel spijtig, zegt Emma Meeseman.
2: Je wil niet met spijt naar huis gaan. Ik denk dat we toch ergens wel dat gevoel hebben. We zijn hier all out gegaan. Duitsland natuurlijk, ja, thuispubliek, zalig publiek. Dat is hun voordeel, maar ik vind niet dat het in ons nadeel was. Ik denk niet dat we die energie gebruikt hebben om ons energie te geven. Ja, ik zat er niet in.
0: Op de US Open speelt Coco Gauff de halve finale tegen Jelena Rybakina. Ze hebben voorlopig elk een set gewonnen. De winnaar zal het in de finale opnemen tegen Aryna Sabalenka. Zij won haar halve finale in 2 sets van Jessica Pegula. Het werd 7-5 en 6-2. Het weer, het wordt eerst zwaar bewolkt en hier en daar kan het licht regenen. Later volgen opklaringen vanaf de kust, maar er is nog altijd een kans op een bui. Temperaturen tot 21 graden. Meer op veertienieuws.be.

0: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Een huis- of appartement huren in Vlaanderen kost voor het eerst gemiddeld meer dan 1000 euro. Ten opzichte van vorig jaar is er bijna 2,5% bijgekomen. En dat komt overeen met de gestegen levensduurte. Al bij al vallen de huurprijzen nog mee, want op veel plaatsen is de vraag naar huurwoningen veel groter dan het aanbod, zegt Christophe Thijs van vastgoedkoepel CIB.
1: Zodra dat een pand te huur komt, zien wij gemiddeld 50 tot 100 kandidaten. Vroeger was dat een eerder stedelijk fenomeen, nu is dat uitgedend over heel Vlaanderen. En dan kan je eigenlijk, als je puur economisch denkt, vraag en aanbod vergelijkt, dan kan je eigenlijk stellen dat die stijging van maar 2,3%, dat die relatief beperkt is. Want normaal is het economisch gegeven, als het vraag het aanbod overstijgt, dat je veel sterkere prijsstijgingen ziet. In Nederland is dat bijvoorbeeld heel sterk het geval de afgelopen jaren.
0: Brussel is nog altijd de duurste stad om te huren. Bij de grote steden blijft Leuven het duurst, daarna volgen Antwerpen en Mechelen. Bij een zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde gisteren in de late namiddag in de buurt van Davos in het oosten van Zwitserland. Op de plek van het ongeval waren werken aan de gang en was er maar één rijstrook open. De bus reed door een vangrail en kwam in de berm op zijn kant terecht. De Nederlandse reisorganisatie zegt dat er naast de chauffeur 48 Nederlandse passagiers aan boord waren. Ze waren op daguitstap vanuit Oostenrijk naar Zwitserland. Israël zegt dat het tunnels van de pro-Iraanse beweging Hezbollah heeft opgeblazen in het zuiden van Libanon. De explosie was zo hevig dat ze een aardbeving met een kracht van 4,1 veroorzaakte. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat het om belangrijke ondergrondse infrastructuur ging, waar 20 jaar aan gewerkt was. Israël houdt een groot deel van Zuid-Libanon bezet. Het zegt dat het gebied als buffer dient om zich tegen Hezbollah te verdedigen. Het Israëlische leger voert geregeld luchtaanvallen uit en heeft ook al hele dorpen afgebroken. Sport: op de US Open Tennis spelen Jelena Rybakina en Arina Sabalenka morgen de finale bij de vrouwen. Dat zijn de nummers 1 en 2 van de wereld tegen elkaar. De Wit-Russische Sabalenka won haar halve finale in 2 sets tegen de Amerikaanse Pegula. En de Kazakse Rybakina schakelde in 3 sets Coco Gauff uit, ook een Amerikaanse. In de Champions League voetbal heeft Bayern München met trainer Vincent Kompany met 5-0 gewonnen tegen de Noorse club Bodo Glimt. Fenerbahçe, de ploeg van Romelu Lukaku, speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma. Toen er afgefloten werd, nam de trainer van Fenerbahçe meteen ontslag. Hij zou tijdens de wedstrijd geraakt zijn door een flesje dat vanuit de tribunes gegooid was. De voorzitter van Fenerbahçe ontkende later dat de trainer vertrekt. Vandaag is het meestal zwaar bewolkt met wat lichte regen, vooral in het westen en het centrum, tussen 17 en 21 graden. Morgen een mistige start. Na de middag klaart het op en wordt het tot 22 graden. Zondag eerst regen en later mogelijk nog enkele buien. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De gemiddelde huurprijs voor een woning is boven 1000 euro gestegen. En in Zwitserland is een zwaar ongeval gebeurd met een Nederlandse reisbus, maar er is nog onduidelijkheid over de slachtoffers. Een huis of appartement huren in Vlaanderen kost voor het eerst gemiddeld meer dan 1000 euro. Ten opzichte van vorig jaar is er bijna 2,5% bijgekomen en dat komt overeen met de gestegen levensduurte. Op veel plaatsen is de vraag veel groter dan het aanbod en dan vallen de prijzen nog mee, zegt Christophe Thijs van vastgoedkoepel CIB.
1: Zodra dat een pand te huur komt, zien wij gemiddeld 50 tot 100 kandidaten. Vroeger was dat een eerder stedelijk fenomeen, nu is dat uitgedend over heel Vlaanderen. En dan kan je eigenlijk, als je puur economisch denkt, vraag en aanbod vergelijkt, dan kan je eigenlijk stellen dat die stijging van maar 2,3% dat die relatief beperkt is.
0: Dat blijft wellicht niet duren, zegt de vastgoedkoepel, want er zit wel een prijsstijging aan te komen.
1: Alles heeft te maken uiteraard met de Iran-oorlog, de economische schokken die we moeten opvangen. En we zien zulke economische schokken altijd vertraagd effect hebben op de huurprijzen. Dat we toch wel vrezen dat tegen het eind van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met 5% zullen stijgen.
0: Voor het Antwerpse Hof van Assise begint vandaag het proces over de moord op een jongen van 14 uit Turnhout. Hij lag al bijna 2 maanden dood op bed toen de politie dat ontdekte begin 2022. De jongen woonde bij zijn vader in een huis waar ook nog andere volwassenen verbleven. De vader en nog 5 beschuldigden staan nu terecht. Ze riskeren levenslang. In het lichaam van de jongen werd een hoge dosis ketamine gevonden. Een verdovingsmiddel dat ook als drug gebruikt wordt. Het is de 5e dag van de gevangenisstaking in ons land. Sinds zondagavond wordt actie gevoerd tegen de overbevolking en het personeelstekort. En dat heeft gevolgen voor de gevangenen, zegt moreel consulent Ina Lodewijks. Die werkt in de gevangenis van Hasselt en Wortel.
2: Er zijn geen lessen of geen opleidingen. Het werk in de werkateliers gaat normaal niet door. Het essentieel werk gaat wel door. En een aantal essentiële zaken, het dokterbezoek en dergelijke, gaat ook gewoon door. Het bezoek wordt ook afgeschaft. Dat is natuurlijk een heel saaie week. Dat betekent voor de meeste mensen 23 uur op cel zitten. Enkel de wandeling gaat door, 1 uur per dag. En als ze natuurlijk gesprekken hebben met de geestelijke vertegenwoordigers, zoals wij, kunnen zij daar ook naartoe.
0: Bij een zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Dat ongeval gebeurde gisteren in de late namiddag al. Maar Roel Pennemans, het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er juist zijn.
3: Nee, de politie van het kanton Graubünden heeft voorlopig enkel bevestigd dat er meerdere doden en gewonden zijn gevallen. De politie wil eerst de familieleden van die slachtoffers op de hoogte brengen. Gisteren rond 16:45 raakte die

0: Afghanistan in 2001 nog en in 2003 volgde de oorlog in Irak. En uit dat puin van Irak volgde een terreurbeweging IS die aanslagen pleegde in Brussel en in Parijs. Dus 9-11 had verstrekkende gevolgen.
1: Sport, de Belgian Cats zijn gisteren.

Dat zijn de nummers 1 en 2 van de wereld tegen elkaar. De Wit-Russische Sabalenka won haar halve finale in 2 sets tegen de Amerikaanse Pegula. En de Kazakse Rybakina schakelde in 3 sets Coco Gauff uit, ook een Amerikaanse. In de Champions League voetbal heeft Bayern München met trainer Vincent Kompany met 5-0 gewonnen tegen de Noorse club Bodø Glimt. Fenerbahçe, de ploeg van Romelu Lukaku, speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma. Toen er afgefloten werd, nam de trainer van Fenerbahçe meteen ontslag. Hij zou tijdens de wedstrijd geraakt zijn door een flesje dat vanuit de tribunes gegooid was. De voorzitter van Fenerbahçe ontkende later dat de trainer vertrekt. Vandaag is het meestal zwaar bewolkt met wat lichte regen, vooral in het westen en het centrum, tussen 17 en 21 graden. Morgen een mistige start en na de middag klaart het op en wordt het tot 22 graden. Zondag eerst regen en later mogelijk nog enkele buien. Het kost nu gemiddeld meer dan 1000 euro om een huis of appartement te huren in Vlaanderen. Dat zat vooraan. En er zit volgens de sector nog een prijsstijging aan te komen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: hebben ook vaker een iets hogere cholesterol en minder goede leverwaarde. Het departement Zorg heeft dat laten onderzoeken en Wim de Mazeneer vat het samen.
1: In het onderzoek is het bloed van meer dan 1700 Vlamingen onderzocht. Vooral van mensen die in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen. Daar is jarenlang PFAS geproduceerd, chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. En er is nu inderdaad een verband gevonden bij wie hogere PFAS-waarden in het bloed heeft. Maar ongerustheid is niet nodig, zegt professor Gijs van Pottelberg van de KU Leuven.
2: Dat zijn geen grote afwijkingen. Dat wil dus niet zeggen dat het nodig is om naar de huisarts te lopen om je PFAS-waarden te laten controleren en dan direct ongerust te zijn dat je zeker lever, nier of cholesterolproblemen gaat krijgen.
1: De vraag blijft wat die PFAS uiteindelijk op lange termijn veroorzaken. Dat willen de onderzoekers verder opvolgen. Het advies blijft om blootstelling zoveel mogelijk te vermijden door in de buurt van 3M bijvoorbeeld geen eieren van eigen kippen te eten.
0: Een huis of appartement huren in Vlaanderen kost voor het eerst gemiddeld meer dan 1000 euro. Ten opzichte van vorig jaar is er bijna 2,5% bijgekomen en dat komt overeen met de gestegen levensduurte. Op veel plaatsen is de vraag veel groter dan het aanbod en in dat opzicht vallen de prijzen nog mee, zegt Christophe Thijs van vastgoedkoepel CIB.
3: Van zodra dat een pand te huur komt, zien wij gemiddeld 50 tot 100 kandidaten. Vroeger was dat een eerder stedelijk fenomeen, nu is dat uitgedend over heel Vlaanderen. En dan kan je eigenlijk, als je puur economisch denkt, vraag en aanbod vergelijkt, dan kan je eigenlijk stellen dat die stijging van maar 2,3%, dat die relatief beperkt is.
0: Dat blijft wellicht niet duren, zegt de vastgoedkoepel, want er zit wel nog een prijsstijging aan te komen.
3: Alles heeft te maken uiteraard met de Iran-oorlog, de economische schokken die we moeten opvangen. En we zien zulke economische schokken altijd vertraagd effect hebben op de huurprijzen. Dat we toch wel vrezen dat tegen het eind van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met 5% zullen stijgen.
0: Voor het Antwerpse Hof van Assise begint vandaag het proces over de moord op een jongen van 14 uit Turnhout, Jairon. Hij lag al bijna 2 maanden dood op bed toen de politie dat ontdekte. Zijn vader en 5 andere beschuldigden staan nu terecht. Marieke van Kouwenbergen legt uit waar de zaak over gaat.
4: In februari 2022 stapte de moeder van Jairon naar de politie omdat ze bezorgd was over haar zoon. Ze kreeg hem al wekenlang niet meer te zien. Volgens zijn vader had hij corona. Uiteindelijk viel de politie het huis binnen waar Jairon woonde met zijn vader, 2 broers en nog 5 andere volwassenen. De jongen lag al 8 weken dood op bed terwijl niemand ingreep. De wetsdokter kon de precieze doodsoorzaak na al die tijd niet meer achterhalen. Maar experten vonden later wel een hoge dosis ketamine in zijn lichaam. De vader en de 5 andere beschuldigden zijn erg religieus. Zij zeggen dat ze hoopten op een wonder. Nu moeten ze zich verantwoorden voor moord en riskeren ze levenslang.
0: Bij een zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Dat ongeval gebeurde al gisteren in de late namiddag, maar Roel Pennemans, het is nog altijd wachten op een officiële balans.
5: Ja, de politie van het kanton Graubünden heeft voorlopig enkel bevestigd dat er meerdere doden en gewonden zijn gevallen. Ze willen eerst familieleden van slachtoffers op de hoogte brengen. De Nederlandse bus raakte gisteren rond 16:45 van de weg af in de buurt van Davos in het oosten van Zwitserland. De bus reed door een vangrail en kwam in de berm op haar kant terecht. Hoe dat juist is kunnen gebeuren, dat weten we nog niet. Door wegenwerken is de weg er wel erg smal, dat vertelt onze correspondente Renske Hedema.
6: Ik ben daar laatst nog geweest en ik kan dus bevestigen dat er 1 rijstrook beschikbaar is. En de vraag is, waarom geeft zo'n chauffeur een slinger aan zijn stuur? Er is geen enkele uitwijkingsmogelijkheid en daardoor is hij dus van de weg geraakt en is hij gekanteld.
5: In de Nederlandse bus zaten 48 passagiers, wellicht zijn de meeste oudere Nederlanders. Ze waren vanuit Oostenrijk op daguitstap naar Zwitserland.
0: Dankjewel, Roel. In de Oekraïnse stad Pavlograd in het oosten zijn 7 doden gevallen bij een Russische luchtaanval. Er is onder meer een winkelcentrum geraakt. Meer dan 70 mensen zijn ook gewond. De aanval gebeurde gisteren in de namiddag toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd is een belangrijk transportknooppunt en is geregeld een Russisch doelwit. En in de hoofdstad Kiev zijn vannacht 8 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Israël zegt dat het tunnels van de pro-Iraanse beweging Hezbollah heeft opgeblazen in het zuiden van Libanon. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat het om belangrijke ondergrondse infrastructuur ging, waar 20 jaar aan gewerkt was. Israël houdt een groot deel van Zuid-Libanon bezet.

Het zegt dat dat gebied moet dienen als buffer om zich tegen Hezbollah te verdedigen. Het Israëlische leger voert geregeld luchtaanvallen uit en heeft ook al hele dorpen afgebroken. We zijn vandaag 25 jaar na 9-11, toen de islamistische groep Al-Qaeda verschillende terreuraanslagen pleegde in de Verenigde Staten. Ze kaapten vliegtuigen en vlogen ermee in de twee torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon. Een vierde vliegtuig stortte neer in een veld. Er vielen zeker 3000 doden, maar uiteindelijk zijn er veel meer slachtoffers, zegt

0: uitgeschakeld in de kwartfinale van het WK basketbal. Tegen gastland Duitsland verloren ze met 93-74. Ze waren gekomen voor een medaille, maar haalden hun beste niveau niet. Ze zullen zich nu moeten herpakken, zegt ex-Belgian Cat Ann Wouters.
1: Het allerbelangrijkste is dat ze dat intern nu wel gaan analyseren. En vooral omdat we weten, de volgende 2 jaar zijn wel heel belangrijk. In de volgende 2 jaar hebben we een EK in Antwerpen dat we gaan organiseren zelf. Voor de eerste keer. Dus daar denk ik willen ze toch allemaal wel schitteren. Om dan naar een pre-kwalificatie te gaan voor een Olympische Spelen in 2028. Dus het is een heel cruciale periode nu.
0: Op de US Open Tennis speelden Jelena Rybakina en Arina Sabalenka morgen de finale bij de vrouwen. Dat zijn de nummers 1 en 2 van de wereld tegen elkaar. De Wit-Russische Sabalenka won haar halve finale tegen de Amerikaanse Pegula. En de Kazakse Rybakina schakelde Coco Gauff uit, ook een Amerikaanse. Meestal zwaar bewolkt vandaag met af en toe wat lichte regen of een lokale bui. We halen rond 20 graden. Morgen een mistige start. Na de middag klaart het op en wordt het tot 22 graden. Zondag dan periode met regen en rond 19 graden. De gevolgen van PFAS in Vlaanderen zaten vooraan. Wie hogere PFAS-waarden in het bloed heeft, zit soms ook met hogere cholesterol of slechtere leverwaarden. De gevolgen voor de gezondheid op lange termijn moeten nog onderzocht worden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: te beschermen tegen schadelijke gevolgen van PFAS.
1: Met de gezondheid van mensen kunnen we natuurlijk niet voorzichtig genoeg zijn. Vandaar dat we PFAS aanpakken aan de bron door het uitfaseren van die PFAS-houdende pesticiden, maar ook preventief werken door blootstelling maximaal te vermijden. Eet geen groente uit eigen tuin in PFAS-gebied, eet geen eieren en zorg ervoor op lange termijn dat die PFAS definitief tot het verleden behoren.
0: De gemiddelde huurprijs in Vlaanderen zit voor het eerst boven de 1000 euro. Volgens de vastgoedsector vallen de prijzen bij ons nog mee. Zeker als je weet dat de vraag naar huurwoningen groter is dan het aanbod. De sector verwacht wel een forsere prijsstijging tegen eind dit jaar als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Bijna 300 werknemers van het casino in Brussel dreigen hun werk te verliezen. Eind juli gaf de stad de vergunning om het casino de komende jaren uit te baten aan een ander gokbedrijf dan de huidige uitbater. Maar die procedure zou niet correct verlopen zijn en de Raad van State heeft de beslissing nu geschorst tot er meer duidelijkheid is. Als die duidelijkheid er tegen eind deze maand nog niet is, kan de huidige uitbater het contract van de werknemers opzeggen. Het blijft wachten op de officiële balans van een busongeluk in de buurt van Davos in Zwitserland. Een Nederlandse bus reed gisteren in de late namiddag door een vangrail en belandde in de berm. De politie spreekt van verschillende doden en gewonden, de meeste wellicht Nederlanders. Hoe het komt dat de chauffeur van de weg is geraakt, is niet bekend. Op de plek van het ongeval was maar één rijstrook open door werken, zegt correspondente Renske Hedema.
2: Je kunt natuurlijk ook helemaal niet uitwijken dan. Dus de vraag is, waarom geeft zo'n chauffeur een slinger aan de stuur als het niet nodig is? Maar er is geen enkele uitwijkingsmogelijkheid en daardoor is hij dus van de weg geraakt en is hij gekanteld.
0: Meestal zwaar bewolkt vandaag met af en toe wat lichte regen of een lokale bui. We halen rond 20 graden. Morgen een mistige start. Na de middag klaart het op en wordt het tot 22 graden.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De overheid moet de overbevolking in de gevangenis van Gent sterk doen dalen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist na een klacht van de Orde van Vlaamse Balies, die alle advocaten vertegenwoordigt. Op dit ogenblik zitten er 400 mensen opgesloten in Gent, terwijl er maar 240 plaatsen zijn. Over een half jaar moet die overbevolking grotendeels verdwenen zijn, zegt de rechtbank. Anders moet de overheid elke dag €500 betalen per gevangene die te veel opgesloten zit. Dat bedrag kan oplopen tot €45 miljoen. Mensen die hogere PFAS-waarden in hun bloed hebben, hebben ook vaker een wat hogere cholesterol en minder goede leverwaarden. PFAS zit vaak in de grond of het water rond chemische bedrijven of brandweerterreinen. En de Vlaamse overheid liet bij 1700 mensen onderzoeken wat de mogelijke gevolgen zijn. Het is nog niet zeker dat PFAS de afwijkende bloedwaarden veroorzaakt. Ongerust zijn is niet nodig, zegt professor huisarts geneeskunde Gijs van Pottelberg van de KU Leuven.
1: Dat is niet zo dat al die mensen nu acuut problemen gaan krijgen of hebben en dat er op dit moment nodig is van individueel extra te behandelen en dergelijke meer. Maar het bevestigt wel de nood aan de blootstelling van mensen aan die PFAS te verminderen. Want natuurlijk de echte vraag is, wat gebeurt er op lange termijn? Daar hebben we natuurlijk te weinig gegevens voor.
0: En dat willen de onderzoekers nu verder bestuderen. De Zwitserse politie heeft net bekendgemaakt dat er 5 doden gevallen zijn bij het busongeval van gisteren in de buurt van Davos. 40 andere mensen zijn gewond geraakt en 3 van hen zijn er erg aan toe. Het was een Nederlandse bus en de slachtoffers zijn wellicht ook vooral of allemaal Nederlanders. De bus raakte van de weg, maar hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Vlaams parlementslid Gwendolien Rutten van oppositiepartij Anders is blij met het ontslag van de topsportcoördinator bij Atletiek Vlaanderen, Rutger Smit. Rutten had al lang kritiek op hem omdat hij zijn macht zou misbruiken. Ze vond ook dat minister van Sport Annick de Ridder hem te lang bleef steunen. Veel atleten en trainers waren ontevreden over zijn manier van werken en op het vorige WK gaf Nafi Thiam op in de Zevenkamp na een discussie met de Atletiekbond. Het heeft lang genoeg geduurd, zegt Rutten.
2: Het was voor de leden van de commissie sport heel duidelijk dat er daar een probleem zat. We hebben ook man en paard genoemd en gezegd, als er geen vertrouwen is, dan kan zo'n topsportcoördinator niet werken. Ik had heel lang de indruk dat meneer Smit de handen boven het hoofd gehouden werd, ook door de minister. Maar wat wel goed is, is dat er een nieuwe leiding gekomen is bij Atletiek Vlaanderen en zij zijn tot dezelfde conclusie gekomen. En dan is het goed dat er wordt doorgepakt.
0: Meestal zwaar bewolkt vandaag met af en toe wat lichte regen of een lokale bui. We halen rond 20 graden. Morgen een mistige start. Na de middag klaart het op en wordt het tot 22 graden. Zondag periode met regen en rond 19 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: Het is 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Gent is een middelbare school aan de Henley-kaai ontruimd, niet zo ver van het station Gent-Sint-Pieters. Dat is gebeurd na bedreigingen, zegt het provinciebestuur. Er was een melding gekomen dat er deze voormiddag geschoten zou worden. Iedereen die op de school was, is meteen geëvacueerd. De overheid moet de overbevolking in de gevangenis van Gent sterk doen dalen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. Op dit ogenblik zitten er 400 mensen opgesloten, maar er zijn maar 240 plaatsen. Als dat over een half jaar niet veel beter is, moet de overheid elke dag €500 betalen per gevangene die te veel opgesloten zit. Dat bedrag kan oplopen tot €45 miljoen. De klacht tegen de overbevolking kwam van de Vereniging van alle Vlaamse advocaten. Volgens advocaat Nicolas Vinkier is het een historische uitspraak.
1: Hier hebben we de eerste keer dat een rechter beslist dat een Vlaamse gevangenis collectief niet voldoet. Dus dat de detentieomstandigheden voor iedereen die daar binnen zit niet wettelijk zijn. Dat is denk ik een historische uitspraak in die zin. Maar we zijn denk ik op een punt gekomen dat het niet meer houdbaar is. Ons vonnis zal waarschijnlijk niet het laatste zijn. En het zal niet meer houdbaar zijn. De politiek zal dit moeten aanpakken.
0: Vandaag is ook de vijfde en laatste stakingsdag op rij van de vakbonden in de Belgische gevangenissen tegen onder meer de overbevolking. In Antwerpen is het assiseproces begonnen over de dood van een jongen van 14. Hij overleed begin 2022 bij hem thuis in Turnhout. En de politie ontdekte dat pas 8 weken later. Zijn vader en 5 andere mensen die in hetzelfde huis woonden staan nu terecht voor moord. Zij zeggen dat de jongen ziek geworden was na een coronabesmetting, maar in zijn lichaam is een hoge dosis ketamine gevonden. De moeder van de jongen hoopt dat de doodsoorzaak nu duidelijk zal worden.
2: Er zijn vragen natuurlijk over de ketamine, hoe dat daar terecht is gekomen. We willen de waarheid weten, we willen weten wat er is gebeurd, wat er echt is gebeurd. Waarom weten we ook niet, dus dat zijn de antwoorden waar we op aan het hopen zijn.
0: In Hongkong hebben 3 activisten lange gevangenisstraffen gekregen, omdat ze herdenkingen organiseerden voor de slachtoffers van het studentenprotest op het Tiananmenplein in Peking in 1989. De studenten eisten toen meer democratie, maar hun protest werd met geweld beëindigd door het Chinese bewind. Er vielen honderden tot mogelijk duizenden doden. De 3 activisten zijn nu veroordeeld voor het ondermijnen van de staat. In Hongkong werd de Tiananmen-tragedie jarenlang herdacht, wat in China niet kon. Maar sinds in Hongkong een strenge veiligheidswet is ingevoerd, zijn zulke herdenkingen ook daar onmogelijk geworden. Het is meestal zwaar bewolkt, af en toe wat lichte regen of een bui en we halen rond 20 graden. Morgen start grijs, na de middag klaart het op en dan tot 22 graden. Zondag periode met regen en rond 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Twee kernreactoren in ons land zijn waarschijnlijk onherstelbaar beschadigd. De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimteplan en daarin staat dat 30.000 hectare bouwgrond open ruimte zal worden. En bij het busongeval in Zwitserland zijn 5 doden gevallen. Twee van de 7 kernreactoren in België zijn zo goed als onherroepelijk beschadigd. Dan gaat het over de reactoren met scheurtjes in Doel en Tihange. Nina Verhagen, die scheurtjes, daarvan was iedereen al op de hoogte. Maar hoe komt het dat ze nu dan zo goed als onherstelbaar zouden zijn?
1: Wel, Engie heeft in het najaar van 24 en het voorjaar van 25 stalen genomen uit het reactorvat bij Doel 3 en Tihange 2. Dat wil zeggen materiaal afgeschraapt om het stralingsniveau te bepalen met het oog op de behandeling van het afval. Nu, eenmaal je bijvoorbeeld door zo'n schraping raakt aan het reactorvat, dat is het hart van een reactor, dan is die in de praktijk eigenlijk verloren. Wellicht is dat gebeurd omdat er op dat moment was beslist alle reactoren te sluiten, behalve de 2 jongste. En Engie wou snel beginnen met de ontmanteling. Destijds werd er trouwens sowieso van uitgegaan dat die zogenaamde scheurtjesreactoren, dat die door de publieke opinie toch nooit meer vertrouwd zouden worden.
0: Maar de federale regering heeft in het voorjaar wel aangekondigd dat ze de 7 reactoren allemaal wilde overkopen. Verandert dit nieuws nu iets aan de plannen?
1: Wel, de regering was er alleszins niet van op de hoogte op het moment dat ze die aankondiging deed. Ze heeft dat pas in de loop van de technische briefings vernomen. Nu, de regering onderhandelt inderdaad over de overname van alle 7 de reactoren. Ze zegt niet met zoveel woorden dat ze alle 7 wil heropstarten. Dat is een verschil. En haar doelstelling in het regeerakkoord om opnieuw 4 gigawatt aan nucleaire capaciteit te halen, dat kan ook zonder deze 2 reactoren.
0: Oké, dankjewel Nina. De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimteplan klaar. Dat plan legt vast waar en hoe er de komende jaren ruimte is voor woningen, bedrijven, natuur en landbouw. 30.000 hectare grond die bedoeld is om op te bouwen, zal de volgende jaren voor de ene helft omgezet worden in landbouwgrond en voor de andere helft in natuur en bos. En om toch nog genoeg woningen te hebben, mogen huizen opgesplitst worden of mag er meer in de hoogte gebouwd worden, zegt minister van Omgeving Jo Broens.
2: We moeten die ruimte, die open ruimte, niet verder blijven versnipperen of daarmee smossen. Ja, in bepaalde kernen dichter op elkaar gaan wonen, soms hoger gaan wonen, dan moet die publieke ruimte kwaliteitsvoller ingericht zijn. Het zal in de toekomst zo zijn dat niet iedereen meer die kans heeft op een individuele privétuin, maar dan moet die publieke ruimte, die moet dan natuurlijk zeer kwaliteitsvol worden ingericht en dat is iets wat we beogen.
0: Sisse Michiels, het plan is net voorgesteld, er staat heel veel in, hè?
3: Ja, het is een soort allesomvattend plan eigenlijk over hoe die beperkte plaats die we hier in Vlaanderen hebben de komende decennia efficiënt gebruikt moet worden. Voor woningen en bedrijven, maar ook voor natuur en landbouw. Jaren geleden al is er afgesproken dat er tegen 2040 geen open ruimte meer mag worden ingenomen in Vlaanderen. En nu is er dus ook een concreet plan over hoe dat moet gebeuren. Daarop kunnen gemeenten en provincies zich dan weer baseren om bijvoorbeeld bouwvergunningen te geven. Met dit akkoord is hier bij de Vlaamse regering nu ook een maandlange discussie afgesloten. En nu ze het hierover eens zijn, ligt de weg open om te focussen op die komende moeilijke begrotingsonderhandelingen.
0: Dankjewel, Sisse. De overheid moet de overbevolking in de gevangenis van Gent sterk doen dalen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. Nu zitten er 400 mensen opgesloten, maar er zijn maar 240 plaatsen. Als dat over een half jaar niet veel beter is, moet de overheid elke dag €500 betalen per gevangene die te veel opgesloten zit. De klacht tegen de overbevolking kwam van de Vereniging van alle Vlaamse Advocaten. Volgens advocaat Nicolas Vinkier is het een historische uitspraak.
4: Hier hebben we de eerste keer dat een rechter beslist dat een Vlaamse gevangenis collectief niet voldoet. Hè, dus dat de detentieomstandigheden voor iedereen die daar binnen zit niet wettelijk zijn. Dat is denk ik een historische uitspraak in die zin. Maar we zijn denk ik op een punt gekomen dat het niet meer houdbaar is. Hè. Ons vonnis zal waarschijnlijk niet het laatste zijn. En het zal niet meer houdbaar zijn. De politiek zal dit moeten aanpakken.
0: Vandaag is ook de 5e en laatste stakingsdag op een rij van de vakbonden in de Belgische gevangenissen. Ook zij protesteren tegen onder meer de overbevolking. In Gent is een middelbare school aan de Henley-kaai ontruimd na bedreigingen. Er was online een melding gekomen dat er deze voormiddag in de school geschoten zou worden. Het personeel en de 400 leerlingen zijn meteen verwittigd en geëvacueerd.
5: Ja, we wisten eigenlijk van niks en we moesten opeens allemaal naar beneden gaan. Gewoon in rijen naar buiten gaan, gelijk een brandoefening eigenlijk.
6: We zaten gewoon in de les en toen niks kwamen de leerkrachten en zeiden dat we allemaal naar buiten moesten. En dat was heel chaotisch, zou ik zeggen, maar dan kwam buiten de politie en zo en we weten van niks gewoon.
7: Ze zei tegen mij dat we de klas moesten verlaten wegens, ja, gewoon door de politie zelf.
0: Wie achter de melding zat is niet bekend. Het schoolgebouw wordt nu gecontroleerd. De Zwitserse politie heeft bekendgemaakt dat er bij het busongeval van gisteren 5 doden gevallen zijn en 40 anderen zijn gewond, van wie er 3 erg aan toe zijn. Alle passagiers van de bus zijn Nederlanders. Hun bus raakte van de weg af, maar hoe dat komt is nog niet bekend. De chauffeur kan daar mogelijk duidelijkheid over geven, zegt onze correspondent Renske Hedema.
8: De chauffeur zou licht gewond zijn en dat maakt het natuurlijk ook mogelijk om hem later te ondervragen over wat er precies gebeurd is.
0: Het is meestal zwaar bewolkt met lichte regen vanmiddag. Daarna krijgen we nog enkele buien. Temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist. Na de middag opklaringen en we halen dan 21 graden. Zondag regen en buien, maar het blijft zacht. Dit nieuws begon met de schade aan 2 van de 7 kernreactoren in ons land. Ze zijn zo goed als onherroepelijk beschadigd. Daardoor is het erg onwaarschijnlijk dat ze nog gebruikt kunnen worden. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: Het is 1 uur. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Twee kernreactoren in ons land zijn waarschijnlijk onherstelbaar beschadigd. De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimtelijk plan klaar om 30.000 hectare bouwgrond om te zetten in open ruimte. En bij een busongeval in Zwitserland zijn 5 Nederlanders om het leven gekomen. Twee van de 7 kernreactoren in België zijn zo goed als onherroepelijk beschadigd. Het gaat over de reactoren met scheurtjes in Doel en Tihange. Die scheurtjes bevinden zich in de dikke stalen wanden van de reactorvaten. Nina Verhagen, van die scheurtjes was iedereen op de hoogte, maar hoe komt het dat de reactoren nu zo goed als onherstelbaar zouden zijn?
1: Dat komt doordat uitbater Engie ruim 1,5 jaar geleden stalen heeft genomen uit het reactorvat bij Doel 3 en Tihange 2. Dat wil zeggen materiaal afgeschreven om het stralingsniveau te bepalen met het oog op de behandeling van het afval. Nu, eenmaal je bijvoorbeeld door zo'n schraping raakt aan het reactorvat, dat is echt het hart van een reactor, dan is die in de praktijk eigenlijk verloren. Wellicht is dat gebeurd omdat er op dat moment was beslist alle reactoren te sluiten, behalve de 2 jongste. En Engie wou snel beginnen met de ontmanteling. Bovendien, er werd van uitgegaan dat de publieke opinie die zogenaamde scheurtjesreactoren toch nooit meer zou vertrouwen.
0: Ja, en de federale regering heeft in het voorjaar aangekondigd dat ze de 7 reactoren in Doel en Tihange allemaal wilde overkopen. Verandert dit nieuws nu iets aan die plannen?
1: Wel, de regering was er alleszins niet van op de hoogte op het moment dat ze de aankondiging deed. Ze heeft dat pas in de loop van de technische briefings vernomen. Nu, de regering onderhandelt inderdaad over de overname van alle 7 reactoren. Ze zegt niet met zoveel woorden dat ze alle 7 wil heropstarten. Dat is een verschil. En haar doelstelling in het regeerakkoord om opnieuw 4 gigawatt aan nucleaire capaciteit te halen, dat kan ook zonder deze 2 reactoren.
0: Dankjewel voor de toelichting, Nina. De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimtelijk plan klaar dat legt vast waar en hoe er de komende jaren plaats is voor woningen, bedrijven, natuur en landbouw. 30.000 hectare grond, die bedoeld is om op te bouwen, zal de volgende jaren voor de ene helft omgezet worden in landbouwgrond en voor de andere helft in natuur en bos. De regering zal het ook makkelijker maken om woningen aan te passen, zodat er minder nieuwe woningen gebouwd moeten worden. Dat zegt minister van Wonen Melissa de Prateren.
2: Dat we het mogelijk maken om bijvoorbeeld grotere woningen naar 2 kleinere woningen om te schakelen. Vandaag willen mensen dat soms, maar is dat gewoon heel moeilijk om dat te doen. Wordt dat belemmerd, dus dat moet mogelijk worden. Er is ook al naar de laagbouw verwezen. Ook daar moet er toch mogelijkheid zijn om daar een laagje bovenop te doen zonder extra ruimte aan te snijden. Dus daar zijn zeker nog heel wat opportuniteiten die vandaag gewoon niet worden benut.
0: Sisse Michiels, het ruimtelijk plan is net voorgesteld en er staat heel veel in, hè?
3: Dat kan je wel zeggen. Het is eigenlijk een soort allesomvattend plan over hoe de beperkte plaats die we hier in Vlaanderen hebben de komende decennia efficiënt gebruikt moet worden. Voor woningen en bijvoorbeeld bedrijven, maar ook voor landbouw en natuur. Jaren geleden werd er al afgesproken dat er tegen 2040 geen open ruimte meer mag verdwijnen in Vlaanderen. En nu is er dus ook een concreet plan over hoe dat moet gebeuren. Daarop kunnen gemeenten en provincies zich dan baseren om bijvoorbeeld bouwvergunningen te geven. Met dit akkoord is nu ook de discussie over dit plan binnen de regering afgesloten. En nu ze het hierover eens zijn, kunnen de ministers zich volledig focussen op die komende moeilijke begrotingsonderhandelingen.
0: Dankjewel, Sisse. De overheid moet de overbevolking in de gevangenis van Gent sterk doen dalen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. Nu zitten er 400 mensen opgesloten in de gevangenis van Gent, maar er zijn maar 240 plaatsen. Als dat over een half jaar niet veel beter is, dan moet de overheid elke dag €500 betalen per gevangene die er te veel zit. De klacht tegen de overbevolking kwam van de Vereniging van alle Vlaamse Advocaten. Een historische uitspraak, zegt advocaat Nicolaas Vinkier.
4: Hier hebben we de eerste keer dat een rechter beslist dat een Vlaamse gevangenis collectief niet voldoet. Dus dat de detentieomstandigheden voor iedereen die daar binnen zit niet wettelijk zijn. Dat is denk ik een historische uitspraak in die zin. Maar we zijn denk ik op een punt gekomen dat het niet meer houdbaar is. Ons vonnis zal waarschijnlijk niet het laatste zijn. En het zal niet meer houdbaar zijn. De politiek zal dit moeten aanpakken.
0: Minister van Justitie Verlinde bestudeert de uitspraak, maar ze zegt dat de regering al verschillende noodmaatregelen heeft genomen tegen de overbevolking. Vanaf 1 oktober komen er nieuwe maatregelen bij die op korte termijn de overbevolking moeten doen dalen. Vandaag is ook de 5e en de laatste stakingsdag op rij in de Belgische gevangenissen. Ook de vakbonden protesteren tegen onder meer de overbevolking. In Gent is een middelbare school aan de Henley-Kaai ontruimd na bedreigingen. Leerkrachten zagen vanochtend berichten verschijnen over een schietpartij en een bommelding. De directie heeft daarop meteen beslist om de 800 leerlingen en het personeel te evacueren. De politie controleert het gebouw, zegt Kurt Moens van het provinciebestuur.
5: Er is een vermoeden dat er een account is gehackt van een leerling. En vanuit dat account zijn er berichten verstuurd van mogelijk een schietpartij deze vanmiddag op school, maar ook een bommelding. Wij nemen dat ernstig, vandaar dat we ook die evacuatie gedaan hebben. Het onderzoek loopt, de politie is aanwezig, zijn de gebouwen aan het controleren. We hebben ook de ouders van de leerlingen gecommuniceerd dat de school is ontruimd. De leerlingen van de laatste graad die konden de school verlaten en naar huis gaan.
0: Bij het zware ongeval met een Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn 5 mensen omgekomen. Dat heeft de Zwitserse politie vanochtend bekendgemaakt in een persbericht. 40 andere inzittenden zijn gewond geraakt. 3 van hen hebben zware verwondingen opgelopen. Al de slachtoffers zijn Nederlanders, zegt correspondente Renske Hedema.
6: Dat is officieel bevestigd dat die bus vol zat met oudere mensen en dat het allemaal Nederlanders zijn. Er zijn geen andere nationaliteiten bij betrokken. Dus er zijn Nederlandse gewonden en 5 Nederlandse doden te betreuren.
0: De chauffeur van de bus is licht gewond. Mogelijk kan hij helpen verklaren hoe de bus van de weg is geraakt. Het is meestal zwaar bewolkt met lichte regen vanmiddag. Daarna krijgen we nog enkele buien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist, na de middag opklaringen. We halen dan 21 graden. En zondag krijgen we regen en buien, maar het blijft wel zacht. We begonnen met de schade aan 2 van de 7 kernreactoren in ons land. Ze zijn zo goed als onherroepelijk beschadigd, waardoor het erg onwaarschijnlijk wordt dat ze opnieuw kunnen worden opgestart. Meer op vrtnieuws.be.

tweede aanval op een van de tankstations, kort na de eerste. Het is de tweede dag op rij dat Rusland tankstations aanvalt in Kiev. De laatste maanden gebeurde dat al vaker in andere delen van Oekraïne, dichter bij het front. Rusland probeert het leven van gewone Oekraïners zoveel mogelijk te verstoren, ook met aanvallen op logistieke centra. Dat veroorzaakt dan weer problemen bij de bevoorrading van supermarkten bijvoorbeeld. Het is meestal zwaar bewolkt met lichte regen vanmiddag. Daarna krijgen we nog enkele buien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist, na de middag opklaringen en we halen dan 21 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Het netwerk tegen armoede is bezorgd over de stijgende huurprijzen. Een heel uiteenlopende en groeiende groep mensen kan geen huurwoning meer vinden die betaalbaar is. De gemiddelde huurprijs stijgt in Vlaanderen voor het eerst boven de 1000 euro per maand. Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd, maar dat is tegenwoordig niet zo evident. Dat zegt Heidi Degeriks van het netwerk tegen armoede.
1: Het kan zowel gaan over jongeren die aan hun eerste job starten, maar ook heel veel alleenstaande, vooral moeders trouwens, die bijvoorbeeld in echtscheiding achter de rug gaan. Het gaat over mensen die een uitkering trekken, die bijvoorbeeld ziek zijn. Maar het gaat evengoed over hooggeschoolde middenklassers die in de problemen komen. Als je meer dan de helft van je inkomen uitgeeft aan die huurprijs, kom je gewoonweg niet toe. Dan heb je onvoldoende middelen over om te eten, om energie te betalen, internet, maar ook school- en dokterskosten.
0: De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimtelijk plan klaar. Dat plan legt vast waar en hoe er de komende jaren plaats is voor woningen, bedrijven, natuur en landbouw. Tegen 2040 mag er geen extra ruimte meer worden ingenomen. Het nieuwe plan moet ook een antwoord bieden op de klimaatverandering. Dat zegt minister van Omgeving Jo Broens.
2: De klimaatverandering, het beste antwoord daarop is die open ruimte. Ik geef het voorbeeld. Deze zomer zijn we geconfronteerd met een enorme periode van droogte, hittegolven. De druk op de bodem, ons grondwater is zeer groot. Binnenkort krijgen we misschien lange periodes van hevige regenval. Ook dan moet die bodem in staat zijn om het op te vangen. En dus die open ruimte om die klimaatverandering te kunnen beantwoorden.

0: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De politie heeft een jongen van 15 opgepakt na de valse bommelding van morgen in Gent. Een provinciale school werd er ontruimd na 2 dreigberichten. Ook een gebouw van de Hogeschool Gent in de buurt werd geëvacueerd. De politie doorzocht het gebouw met een explosieve hond, maar er werd niks gevonden. Intussen is de omgeving weer vrijgegeven. De politie heeft dus ook een verdachte van 15 gearresteerd. Hij zal verhoord worden. Vanaf volgend jaar kan je met milde spier- en gewrichtsklachten rechtstreeks naar de kinesist gaan zonder voorschrift van de huisarts. De federale ministerraad heeft dat zo pas goedgekeurd. Het gaat bijvoorbeeld over lage rugpijn, nekpijn, een tenniselleboog of een spierverrekking. Kinesisten met een masterdiploma mogen vanaf januari dus zelf de diagnose stellen en een behandeling opstarten. Dat zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
1: Je moet niet de omweg maken als patiënt dat je eerst een afspraak met een arts moet maken, dat die arts een voorschrift moet maken, dat je met dat voorschrift naar de klinische therapeut moet gaan. Dat zal niet meer nodig zijn voor lichte, matige spierproblemen, gewrichtsproblemen. Die kan op die basis eigenlijk 7 keren een behandelingssessie doen zonder dat een voorschrift nodig is van de arts.
0: Het netwerk tegen armoede is bezorgd over de stijgende huurprijzen. Een heel uiteenlopende en groeiende groep mensen kan geen huurwoning meer vinden die betaalbaar is. De gemiddelde huurprijs stijgt in Vlaanderen voor het eerst boven de 1000 euro per maand. Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd, maar dat is tegenwoordig niet zo evident. Dat zegt Heidi Degeriks van het netwerk tegen armoede.
2: Het kan zowel gaan over jongeren die aan hun eerste job starten, maar ook heel veel alleenstaande, vooral moeders trouwens, die bijvoorbeeld in echtscheiding achter de rug gaan. Het gaat over mensen die een uitkering trekken, die bijvoorbeeld ziek zijn. Maar het gaat evengoed over hooggeschoolde middenklassers die in de problemen komen. Als je meer dan de helft van je inkomen uitgeeft aan die huurprijs, kom je gewoonweg niet toe. Dan heb je onvoldoende middelen over om te eten, om energie te betalen, internet, maar ook school- en dokterskosten.
0: Er blijft discussie over de 13 studenten die vanuit Gaza naar ons land zouden komen. Die hebben de toelating van een universiteit om hier te komen studeren, maar de regering moet hen eerst helpen uit Gaza weg te geraken. Les Engagés, Vooruit en CD&V vinden dat ons land dat moet doen. MR en N-VA zijn tegen. Ze vrezen dat de studenten hier zullen proberen blijven en niet terugkeren naar hun studie. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot haalde na de ministerraad stevig uit naar de N-VA. Hij beschuldigt de partij van chantage.
3: Je suis contrarié, je suis fâché. Je trouve que ce type de couplage entre dossiers sur la misère des gens n'est pas digne.
0: In New York is een herdenkingsceremonie aan de gang voor de slachtoffers van de aanslagen op 11 september. Vandaag precies 25 jaar geleden. Bij de aanslagen vielen zeker 3000 slachtoffers. Terroristen kaapten vliegtuigen en vlogen ermee in de 2 torens van het World Trade Center in New York. Alle nog levende Amerikaanse presidenten zijn daar aanwezig, maar niet president Trump. Hij is op een herdenking in het Pentagon, waar ook een gekaapt vliegtuig neerstortte. Meestal zwaar bewolkt met lichte regen vanmiddag. Daarna krijgen we nog enkele buien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist, na de middag opklaringen. En dan halen we 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Here we go. Are you ready?

Het is 5:00. Een goeiemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Er is geen doktersbriefje meer nodig als je met milde klachten naar de kinesist wil. De Bond Beter Leefmilieu is kritisch voor het nieuwe plan om bouwgrond om te zetten in open ruimte. De Boerenbond reageert tevreden. En in de VS worden de aanslagen van 11 september herdacht, nu 25 jaar geleden.

0: Vanaf volgend jaar kan je met milde spier- en gewrichtsklachten rechtstreeks naar de kinesist gaan zonder voorschrift van de huisarts. Dat heeft de federale ministerraad goedgekeurd. Het gaat bijvoorbeeld over lage rugpijn, nekpijn, een tenniselleboog of een spierverrekking. Kinesisten met een masterdiploma mogen vanaf januari dus zelf de diagnose maken en een behandeling opstarten. Dat zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
1: Je moet niet de omweg maken als patiënt dat je eerst een afspraak met een arts moet maken, dat die arts een voorschrift moet maken, dat je met dat voorschrift naar de klinische therapeut moet gaan. Dat zal niet meer nodig zijn voor lichte, matige spierproblemen, gewrichtsproblemen. Die kan op die basis eigenlijk 7 keren een behandelingssessie doen zonder dat een voorschrift nodig is van de arts.
0: Er zijn mogelijk 5 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus in ons land, dat zegt het departement Zorg. De besmettingen zouden gebeurd zijn in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen, waar het virus eerder ook al was vastgesteld bij paarden. Het West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen en is voor mensen niet zo gevaarlijk. Amper een kleine minderheid wordt er ernstig ziek van. Natuur- en milieuorganisatie Bond Beter Leefmilieu is kritisch voor het nieuwe ruimtelijk plan van de Vlaamse regering. Dat plan legt vast waar en hoe er de komende jaren ruimte is voor woningen, bedrijven, natuur en landbouw. De Bond Beter Leefmilieu is tevreden dat opnieuw bevestigd is dat er de komende decennia minder gebouwd kan worden in Vlaanderen. Maar de 15.000 hectare extra natuur die beloofd worden, die volstaan niet. Dat zegt Erik Grietes van de Bond Beter Leefmilieu.
2: Die hectare, dat zijn slecht gelegen bouwgronden en dat is vandaag eigenlijk al opruimte. Het is niet bebouwde bouwgronden die van bestemming moeten veranderen. Maar we hebben ook echt bijkomende natuur nodig. Dus eigenlijk zijn dat dan meestal landbouwgebieden die niet meer gebruikt worden, die ingericht moeten worden als bos of natuur. En daar zitten wij nog wel een beetje op ons langer.
0: De Boerenbond reageert wel tevreden op het ruimtelijk plan. Het vastgelegde aantal hectare landbouwgrond is een bevestiging van het belang van de sector. Dat zegt voorzitter Lode Seyses.
3: Dan wordt 30.000 hectare harde bestemming wordt verdeeld. En daar gaat inderdaad ook 15.000 hectare van naar landbouw. En dat denken we dat ook een duidelijk signaal is dat landbouw inderdaad ook de beschermer is van de open.

nog enkele buien in het centrum. Daarna wordt het droog met in de loop van de nacht kans op lichte of dichte mist liever. Minima rond 10 graden. Ook morgen eerst veel lage wolken en mist. Daarna af en toe mooie opklaringen bij 21 graden. En zondag is het meestal grijs met regen en buien en rukwinden aan zee. Maar het blijft wel zacht. Vanaf januari kunnen mensen met milde spier- en gewrichtsklachten rechtstreeks naar een kinesist zonder voorschrift van de huisarts. Dat was onze opener. Kinesitherapeuten met een masterdiploma mogen dan zelf een diagnose stellen en meteen een behandeling opstarten. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Er is geen doktersbriefje meer nodig als je met milde klachten naar de kinesist wil. Ook in ons land hebben nu mogelijk 5 mensen een besmetting opgelopen met het West-Nijl-virus. En in de VS worden de aanslagen van 11 september herdacht, nu 25 jaar geleden. Vanaf volgend jaar kan je met milde spier- en gewrichtsklachten rechtstreeks naar de kinesist gaan, zonder voorschrift van de huisarts. Dat heeft de federale ministerraad goedgekeurd. Het gaat bijvoorbeeld over lage rugpijn, een tenniselleboog of een spierverrekking. Kinesisten met een masterdiploma mogen vanaf januari dus zelf de diagnose stellen en een behandeling opstarten. Dat zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
1: Je moet niet de omweg maken als patiënt dat je eerst een afspraak met een arts moet maken, dat die arts een voorschrift moet maken, dat je met dat voorschrift naar de klinische therapeut moet gaan. Dat zal niet meer nodig zijn voor lichte, matige spierproblemen, gewrichtsproblemen. Die kan op die basis eigenlijk 7 keren een behandelingssessie doen zonder dat een voorschrift nodig is van de arts.
0: Er zijn mogelijk 5 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus in Vlaanderen. Dat zegt het departement Zorg. De besmettingen zouden gebeurd zijn in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar het virus eerder ook al was vastgesteld bij paarden. Het wordt verspreid door muggen. En dat het nu plots ook opduikt bij mensen in ons land is niet zo verwonderlijk. Dat zegt Annelien de Sadeleer van het departement Zorg.
2: Het is zo dat 5 inderdaad veel klinkt, maar het is ook eerder een gevolg van meer awareness bij artsen. Er wordt ook meer getest en het virus circuleert sterker in heel Europa deze zomer. Dus daarom dat het virus zich ook verder heeft kunnen verspreiden onder onze lokale vogel- en muggenpopulatie.
0: In Nederland waren er eerder al mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus en zijn er ook 3 gestorven. Maar voor de meeste mensen is het virus ongevaarlijk. Natuur- en milieuorganisatie Bond Beter Leefmilieu is kritisch voor het nieuwe ruimtelijk plan van de Vlaamse regering. Dat plan legt vast waar en hoe er de komende jaren ruimte is voor woningen, bedrijven, natuur en landbouw. De Bond Beter Leefmilieu is tevreden dat opnieuw bevestigd is dat er de komende decennia minder gebouwd kan worden in Vlaanderen. Maar de 15.000 hectare extra natuur die beloofd wordt, volstaat niet. Dat zegt Erik Grietes van de Bond Beter Leefmilieu.
3: Die hectare, dat zijn slecht gelegen bouwgronden en dat is vandaag eigenlijk al opruimte. Het is niet bebouwde bouwgronden die van bestemming moeten veranderen. Maar we hebben ook echt bijkomende natuur nodig. Dus eigenlijk zijn dat dan meestal landbouwgebieden die niet meer gebruikt worden, die ingericht moeten worden als bos of natuur. En daar zitten wij nog wel een beetje op ons langer.
0: De Boerenbond reageert wel tevreden op het ruimtelijk plan. Het vastgelegde aantal hectare landbouwgrond is een bevestiging van het belang van de sector. Dat zegt voorzitter Lode Seyses.
4: Dan wordt 30.000 hectare harde bestemming wordt verdeeld. En daar gaat inderdaad ook 15.000 hectare van naar landbouw. En dat denken we dat ook een duidelijk signaal is dat landbouw inderdaad ook de beschermer is van de open ruimte. Naast het strategisch economisch belang van de land- en tuinbouwsector.
0: Op het assiseproces in Antwerpen over de dood van een jongen van 14 in Turnhout zijn de 6 beschuldigden vanmiddag een eerste keer aan het woord gekomen. De jongen werd 4 jaar geleden doodgevonden bij hem thuis in zijn bed. Hij bleek al 2 maanden eerder overleden. Zijn vader en 5 andere volwassenen die bij hem woonden staan nu terecht voor moord. Maite Piessen.
5: De vader van Jairon en 5 huisgenoten zeggen al 4 jaar dat de jongen wat ziek was. Hij was grieperig en kon niet goed eten, maar ze hadden nooit verwacht dat hij zou sterven. Ook vandaag voor het Assisehof kunnen ze niet uitleggen hoe het komt dat niemand een dokter heeft gebeld. Wel zeggen ze dat ze vertrouwden op God, ook nadat Jairon gestorven was. God zou voor een wonder zorgen en Jairon weer doen leven. Volgens hun advocaten hebben ze alles fout ingeschat met zware, maar onbedoelde gevolgen. Jairons moeder is er dan weer van overtuigd dat haar zoon vergiftigd is. Daarom staan de 6 beschuldigden hier dan ook terecht voor moord. Vraag is of op dit assiseproces duidelijk zal worden waaraan Jairon precies gestorven is. Eind volgende week volgt wellicht de uitspraak.
0: De politie heeft een jongen van 15 opgepakt na de valse bommelding van morgen in Gent. Het is een leerling van de school. Een provinciale school werd er ontruimd na twee dreigberichten. Ook een gebouw van de Hogeschool Gent in de buurt werd geëvacueerd. De politie doorzocht het gebouw met een explosieve hond, maar er werd niks gevonden. Intussen is de omgeving weer vrijgegeven. De jongen van 15 die is opgepakt, die zal nu verhoord worden. In New York worden de slachtoffers herdacht van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. Terroristen kaapten vliegtuigen en vlogen ermee in de twee torens van het World Trade Center in New York en ook in het Pentagon. Een vierde vliegtuig stortte neer in Pennsylvania. Tijdens de ceremonie worden de namen voorgelezen van de 3000 doden en er is ook een stiltemoment voor de slachtoffers die nadien stierven aan de gevolgen van ziektes die ze kregen door het inademen van giftige stoffen. Thomas de Grave vanuit New York.
6: De herdenking gebeurt in aanwezigheid van nabestaanden en enkele prominente politici, de vier nog levende oud-presidenten en ook vice-president J.D. Vance. Donald Trump is er niet bij, hij woont de herdenking bij aan het Pentagon. Nu, hier rond Ground Zero zijn heel erg strenge veiligheidsmaatregelen genomen. De ruime omgeving is afgesloten, er is geen verkeer mogelijk en er is een enorme politiemacht op de been om te vermijden dat er ook maar iets gebeurt op deze 25e verjaardag van die dramatische gebeurtenissen die de wereld voorgoed hebben veranderd.
0: President Trump is dus niet aanwezig in New York. Op de herdenking daar zijn geen toespraken van politici toegestaan. In het Pentagon kon Trump wel speechen. Hij greep het moment aan om de oorlog die de VS nu voert met Iran nog eens te verantwoorden. Die moet vermijden dat Iran een kernwapen kan ontwikkelen, zei Trump.
7: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
0: Trump noemde Iran dus de grootste sponsor van terrorisme in de wereld. In de wielronde van Spanje heeft de Ier Eddy Dunbar de 19e etappe gewonnen. Op de slotklim was Dunbar de sterkste in de vroege vlucht. De Spanjaard Enric Mas behoudt de rode leiderstrui. Op het EK zwemmen voor mensen met een beperking in Turkije heeft onze landgenoot Sam de Visser brons veroverd op de 400 meter vrije slag in zijn categorie. De Visser deed dat in een persoonlijk record. Voor België is het de eerste medaille op dit EK. En op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun eerste groepswedstrijd gewonnen. De Red Dragons versloegen Nederland met 1-3. Morgen is er al de tweede groepsmatch tegen Finland. Vanavond nog enkele buien in het centrum. Daarna wordt het droog met in de loop van de nacht kans op dichte mist. Minimaal rond 10 graden. Ook morgen eerst veel lage wolken en mist. Daarna af en toe mooie opklaringen bij 21 graden. Zondag meestal grijs met regen en buien en rukwinden aan zee, maar het blijft zacht. Vanaf januari kunnen mensen met milde spier- en gewrichtsklachten rechtstreeks naar een kinesist, zonder voorschrift van de huisarts. Daarmee begonnen we het nieuws. Kinesietherapeuten met een masterdiploma mogen dan zelf een diagnose stellen en meteen een behandeling opstarten. Meer op vrtnieuws.be.

0: In Vlaanderen zijn zo goed als zeker de eerste besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld bij 5 mensen. 4 van hen hebben symptomen. Het West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen en de besmettingen gebeurden in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar het virus eerder ook al was vastgesteld bij paarden en vogels. Anneleen de Sadeleer van het departement Zorg.
1: Het is zo dat 5 inderdaad veel klinkt, maar het is ook eerder een gevolg van meer awareness bij artsen. Er wordt ook meer getest en het virus circuleert sterker in heel Europa deze zomer. Dus daarom dat het virus zich ook verder heeft kunnen verspreiden onder onze lokale vogel- en muggenpopulatie.
0: 1 van de 5 mensen is opgenomen in het ziekenhuis. Meestal merk je niets van een besmetting, maar sommige mensen worden ziek en een kleine minderheid wordt ernstig ziek. In Nederland zijn er de voorbije weken 3 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Op het assiseproces in Antwerpen over de dood van een 14-jarige jongen in Turnhout zijn de 6 beschuldigden een eerste keer aan het woord gekomen. De jongen werd 4 jaar geleden thuis in zijn bed gevonden. Hij bleek al 2 maanden eerder overleden. Zijn vader en 5 andere volwassenen die bij de jongen woonden staan nu terecht voor moord. Maite Piesse.
2: De vader van Jairon en 5 huisgenoten zeggen al 4 jaar dat de jongen wat ziek was. Hij was grieperig en kon niet goed eten, maar ze hadden nooit verwacht dat hij zou sterven. Ook vandaag voor het Assisehof kunnen ze niet uitleggen hoe het komt dat niemand een dokter heeft gebeld. Volgens hun advocaten hebben ze alles fout ingeschat met zware, maar onbedoelde gevolgen. Jairons moeder is er dan weer van overtuigd dat haar zoon vergiftigd is. Daarom staan de 6 beschuldigden hier dan ook terecht voor moord. Vraag is of op dit assiseproces duidelijk zal worden waaraan Jairon precies gestorven is.
0: In New York worden vandaag de slachtoffers herdacht van de aanslagen op 11 september, nu 25 jaar geleden. Terroristen kaapten vliegtuigen en vlogen ermee in de 2 torens van het World Trade Center in New York en ook in het Pentagon. Een 4de vliegtuig stortte neer in Pennsylvania. Tijdens de ceremonie vandaag worden de namen voorgelezen van de 3000 doden en er is ook een stiltemoment voor de slachtoffers die nadien stierven aan de gevolgen van ziektes die ze kregen door het inademen van giftige stoffen. Thomas de Grave vanuit New York.
3: De herdenking gebeurt in aanwezigheid van nabestaanden en enkele prominente politici, de 4 nog levende oud-presidenten en ook vice-president J.D. Vance. Donald Trump is er niet bij, hij woont de herdenking bij aan het Pentagon. Nu, hier rond Ground Zero zijn heel erg strenge veiligheidsmaatregelen genomen. De ruime omgeving is afgesloten, er is geen verkeer mogelijk en er is een enorme politiemacht op de been om te vermijden dat er ook maar iets gebeurt op deze 25e verjaardag van die dramatische gebeurtenissen die de wereld voorgoed hebben veranderd.
0: Vanavond nog enkele buien in het centrum. Daarna wordt het droog met in de loop van de nacht kans op dichte mist. Minima rond 10 graden. Ook morgen eerst veel lage wolken en mist. Daarna af en toe mooie opklaringen bij 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Maar in de federale regering weigeren N-VA en MR een evacuatie. Minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés beschuldigt N-VA van chantage en ook bij CD&V is er geen begrip. Dat zegt Sammy Medi in de afspraak op vrijdag.
1: Ik begrijp niet op welke manier, terwijl dat er problemen zijn met illegale migratie, die allemaal opgelost zouden moeten worden, dat men zich vastbijt in een dossier waar 13 jongens en meisjes die hier zouden komen studeren legaal, dat die worden tegengehouden. Het argument dat men dan gebruikt om te zeggen we zijn bang dat er dan een toestroom is van andere Palestijnen, is toch heel vreemd van een partij die nog niet zo lang geleden heel wat Syriërs heeft laten overkomen, omdat we toen de christelijke Syriërs moesten beschermen van IS.
0: Ja, de afspraak op vrijdag is zo meteen te zien op VRT Canvas om 8:55. Er zijn nu ook in Vlaanderen wellicht mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus, dat zegt het departement Zorg. Het gaat om 5 mensen in Antwerpen en Vlaams-Brabant, van wie er 1 in het ziekenhuis ligt. Het virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid. De kans dat er nog meer mensen besmet zijn is groot, dat zegt Karin Moijkes van het departement Zorg, maar gelukkig worden weinig mensen er ziek van.
2: We denken zelfs dat er ook vandaag al wel meer mensen zouden kunnen besmet zijn. Want we mogen niet vergeten dat 80% van wie gebeten is door zo'n mug eigenlijk totaal geen symptomen ontwikkelt en dus gewoon niet ziek wordt. Er is maar een 20% die een griepachtig symptoom zal gaan ontwikkelen. Die denkt aan koorts, aan hoofdpijn. En 1%, amper gelukkig 1%, die neurologische problemen gaat ontwikkelen. Dus dat is zeer beperkt.
0: In Nederland zijn 3 mensen die besmet waren met het virus overleden. Het nieuwe controlesysteem voor thuisverplegers zal worden uitgebreid naar andere zorgberoepen. Via de controle wordt duidelijk wie buitensporig veel prestaties aangeeft bij de mutualiteiten. Bij de thuisverplegers is er een maximum aantal prestaties vastgelegd en dat is gekoppeld aan een maximum bedrag. En ook bij tandartsen en kinesisten is zo'n limiet afgesproken. Het weer vanavond bewolkt met enkele buien in het centrum en het oosten. Vannacht droog met kans op nevel en mist. Temperaturen tot 13 graden. Morgen eerst grijs met nevel of mist en mogelijk wat motregen. Vanaf de middag krijgen we zon en wolken. Het blijft droog, temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Er waren de voorbije zomer opvallend minder bestuivende insecten. Dat blijkt uit waarnemingen van Natuurpunt. De natte junimaand en daarna de lange periode van droogte waren niet gunstig voor de diertjes. Zo waren er bijvoorbeeld veel minder zweefvliegen. En dat heeft gevolgen voor de planten, maar ook voor de economie. Dat zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
1: Bestuivende insecten die spelen eigenlijk een hele belangrijke rol in de natuur. Dat is de smeerolie in de natuur, zeg maar. Het proces van de bestuiving van planten is eigenlijk ook economisch een heel belangrijk proces. Dus als er minder zweefvliegen zijn, dan is dat bijvoorbeeld ook voor fruittelers geen goed nieuws.
0: Er waren de afgelopen zomer ook opvallend minder wespen. CD&V-voorzitter Sami Mehdi noemt de houding van N-VA over de 13 studenten uit Gaza beschamend. De jonge vrouwen en mannen hebben de toelating van een Belgische universiteit om naar ons land te komen voor een studie of onderzoek, maar in de federale regering weigeren N-VA en MR een evacuatie. Minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier Prévot van Les Engagés beschuldigt N-VA van chantage. En ook bij CD&V is er geen begrip. Dat zei Sami Mehdi in de afspraak op vrijdag.
2: Ik begrijp niet op welke manier, terwijl dat er problemen zijn met illegale migratie, die allemaal opgelost zouden moeten worden, dat men zich vastbijt in een dossier waar 13 jongens en meisjes die hier zouden komen studeren legaal, dat die worden tegengehouden. Het argument dat men dan gebruikt om te zeggen we zijn bang dat er dan een toestroom is van andere Palestijnen, is toch heel vreemd van een partij die nog niet zo lang geleden heel wat Syriërs heeft laten overkomen, omdat we toen de christelijke Syriërs moesten beschermen van IS.
0: De eerste Nederlanders die betrokken waren bij het zware busongeval gisteren in Zwitserland kunnen dit weekend al terug naar huis. Dat zegt de Nederlandse alarmcentrale Eurocross, die de patiënten zal begeleiden tijdens de repatriëring. Bij het ongeval met de Nederlandse reisbus vielen 5 doden en 40 mensen zijn gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. De reisorganisatie heeft wel contact gehad met de chauffeur die lichtgewond is geraakt. Je hoort directeur Arjan Koster.
3: De man is enorm aangedaan en dan is het niet het moment om de chauffeur te gaan ondervragen. Joh, wat is er nu gebeurd? Dat komt later. De lokale autoriteiten doen daar onderzoek naar. Dat doen ze zeer grondig, zeer secuur. En die moeten hun werk laten doen en die moeten uitzoeken wat er uiteindelijk de oorzaak is geweest. Dat is nu te vroeg voor om daar iets zinnigs over te zeggen.
0: Volgens de Zwitserse politie waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Er waren wel wegwerkzaamheden aan de gang. In het voetbal speelt Anderlecht vanavond op bezoek bij KV Mechelen. De nummer 11 tegen nummer 15 in de stand is dat. De wedstrijd is zowat een kwartier aan de gang. Het staat daar nog 0-0. Vanavond bewolkt met enkele buien in het centrum en het oosten. Vannacht droog, kans op nevel en mist en tot 13 graden. Morgen begint grijs met nevel of mist, mogelijk wat motregen. Na de middag zon en wolken blijft droog, temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Kleinse family.

0: van het VRT Nieuws met Brecht Schaberis. De kans dat er nog meer mensen in ons land besmet zijn met het West-Nijl-virus is groot. Maar gelukkig worden weinig mensen er ziek van. Dat zegt het departement Zorg, nu er wellicht 5 mensen besmet zijn geraakt in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, van wie er 1 in het ziekenhuis ligt. Het virus wordt verspreid door muggen. 80% van de mensen voelt er niets van, maar het kan gevaarlijk zijn als je een zwakke gezondheid hebt. En er is geen vaccin, zegt Carine Moijkens van het departement Zorg.
1: Nee, wanneer mensen ziek worden, dan gaan we ze uiteraard behandelen voor de ziekte die ze hebben. De zwaarste problematiek, de neurologische, kan bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking zijn. Dan gaan we die uiteraard wel laten behandelen. Zeker s'avonds, bij valavond, bij schemering, komen die muggen naar buiten. Draag lange mouwen, bescherm u eventueel met een bepaald product. Wees alert op dat er een besmette mug kan rondvliegen in uw buurt en u inderdaad kan steken.
0: Er waren de afgelopen zomer opvallend minder bestuivende insecten. Dat blijkt uit waarnemingen van Natuurpunt. De natte juni maand en daarna de lange periode van droogte waren niet gunstig voor de diertjes. Zo waren er veel minder zweefvliegen, die voor het bestuiven van fruitbloesems belangrijk zijn. En ook wespen waren er veel minder. Die vinden we vaak hinderlijk, maar ook zij zijn belangrijk, zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
2: Minder wespen, dat lijkt op het eerste zicht leuk, maar is het eigenlijk toch niet, want die wespen die jagen ook op andere insecten, die verorberen bijvoorbeeld in de lente ook heel veel bladluizen, en bladluizen vinden we ook niet leuk, en die dragen ook bij aan de bestuiving van planten. Dus wespen hebben wel degelijk hun nut.
0: Het meest waargenomen insect deze zomer was de Atalanta of admiraalvlinder, te herkennen aan zijn uniform in zwart, oranje en wit. De eerste Nederlanders die betrokken waren bij het zware busongeval gisteren in Zwitserland kunnen dit weekend al terug naar huis. Dat zegt de Nederlandse alarmcentrale Eurocross die de patiënten zou begeleiden. Bij het ongeval met de Nederlandse reisbus vielen 5 doden, 40 mensen zijn gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. De reisorganisatie heeft wel contact gehad met de chauffeur die lichtgewond is. Joor directeur Arjan Koster.
3: De man is enorm aangedaan en dan is het niet het moment om de chauffeur te gaan ondervragen, joh, wat is er nu gebeurd? Dat komt later. De lokale autoriteiten doen daar onderzoek naar. Dat doen ze zeer grondig, zeer secuur. En die moeten we hun werk laten doen en die moeten uitzoeken wat er uiteindelijk de oorzaak is geweest. Dat is nu te vroeg voor om daar iets zinnigs over te zeggen.
0: En volgens de Zwitserse politie waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Er waren wel wegwerkzaamheden aan de gang. Sport in Canada heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met 2 haalde hij het voor de Italiaan Giulio Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip. Het hoogtepunt is het WK over 2 weken. In de hoogste voetbalklasse ontvangt KV Mechelen Anderlecht de nummer 15 tegen de nummer 11 in de stand. Glenn Martens in de tweede helft. Hoe staat het daar?
4: Nog altijd 0-1 voor Anderlecht na een teleurstellende eerste helft waarin dat Paarsvet echt wel de bal kreeg van KV Mechelen. Er iets te weinig mee deed. Weinig concreet doelgevaar kon creëren tot het einde van die eerste helft. Dan was er plots een versnelling bij Paarsvet. En vrij afgewerkt door Bente Jepp. Goed voor de 0-1. KV Mechelen is offensief onmondig. Ook in het begin van die tweede helft. Anderlecht krijgt opnieuw de bal van de thuisploeg. Maar opnieuw, net als in die eerste helft, is het moeilijk om tot kansen te komen. En zo na een uur voetballen dus de 0-1 voorsprong voor Anderlecht op het veld van KV Mechelen.
0: Dank je, Glenn. En op het EK basketbal 3-3 in Antwerpen hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de kwartfinales. In hun tweede groepswedstrijd versloegen ze Polen met 15-18. Vannacht droog met opklaringen, kans op nevel en mist en tot 12 graden. Morgen begint grijs met nevel of mist, mogelijk wat motregen. Vanaf de middag zon en wolken, blijft droog bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: de verbinding tussen Rouen en Caen. Eén wagon is gekanteld, vier wagons gingen uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn 44 mensen gewond geraakt. Er zaten zowat 180 passagiers in de trein. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens Franse media zou de trein mogelijk een object op de sporen hebben geraakt. Er waren de afgelopen zomer opvallend minder bestuivende insecten. Dat blijkt uit waarnemingen van Natuurpunt. De natte junimaand en daarna de lange periode van droogte waren niet gunstig voor de diertjes. Zo waren er veel minder zweefvliegen. Die zijn belangrijk voor het bestuiven van fruitbloesems. En ook wespen waren er veel minder. Die vinden we vaak hinderlijk, maar ook zij zijn belangrijk, zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
1: Minder wespen, dat lijkt op het eerste zicht leuk, maar is het eigenlijk toch niet. Want die wespen die jagen ook op andere insecten. Die verorberen bijvoorbeeld in de lente ook heel veel bladluizen. En bladluizen vinden we ook niet leuk. En die dragen ook bij aan de bestuiving van planten. Dus wespen hebben wel degelijk hun nut.
0: Het meest waargenomen insect deze zomer was de Atalanta of admiraal vlinder. Te herkennen aan zijn uniform in zwart, oranje en wit. Sport in de hoogste voetbalklasse heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Het verslag dat geef ik over een uurtje, dat is er nog niet. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec gewonnen in Canada. In een sprint met twee haalde Evenepoel het van de Italiaan Giulio Ciccone. Voor Evenepoel een uitstekend begin van zijn Canadese trip. Die eindigt met het WK op wielrennen over twee weken.
2: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen. Maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk wist ik ook dat ik niet per se alleen moest binnenkomen. Heb ik ook vooraf gezegd, een sprint. Mijn kleine groep zou ideaal zijn. Het was ook heel hard wind tegen op de laatste anderhalve kilometer. Dus dat was ook een beetje nadelig. Maar uiteindelijk, winnen is het belangrijkste. Dus het is heel tevreden.
0: Het weer vannacht droog met opklaringen, kans op nevel en mist bij temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst grijs met nevel of mist, mogelijk wat motregen. Vanaf de middag zon en wolken, blijft droog, temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Begint bij luisteren.
4: Radio 1.
5: Here we go. Are you ready? Gijs FM.

0: middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. CD&V-voorzitter Sami Mehdi noemt de houding van N-VA over de 13 studenten uit Gaza beschamend. Zij hebben toelating van een Belgische universiteit om naar ons land te komen voor hun studie of onderzoek. Maar in de federale regering weigeren N-VA en MR een evacuatie. Minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier Prévot van Les Engagés beschuldigt N-VA van chantage. En ook bij CD&V is er geen begrip, dat zei Sami Mehdi in de afspraak op vrijdag.
1: Ik begrijp niet op welke manier, terwijl er problemen zijn met illegale migratie, die allemaal opgelost zouden moeten worden, dat men zich vastbijt in een dossier waar 13 jongens en meisjes die hier zouden komen studeren legaal, dat die worden tegengehouden. Het argument dat men dan gebruikt om te zeggen we zijn bang dat er dan een toestroom is van andere Palestijnen, is toch heel vreemd van een partij die nog niet zo lang geleden heel wat Syriërs heeft laten overkomen, omdat we toen de christelijke Syriërs moesten beschermen van IS.
0: In Normandië is vanavond een trein ontspoord op de verbinding tussen Rouen en Caen. Eén wagon is gekanteld en 4 wagons gingen uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn 44 mensen gewond geraakt, van wie er 1 in kritieke toestand is. Er zaten zowat 180 passagiers in de trein. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens Franse media zou de trein mogelijk een object op de sporen hebben geraakt. Sport in het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Een verslag van Glenn Martens.
2: Een zuinige en vooral moeizame zege voor Anderlecht dat opnieuw niet sprankelde. De bezoekers hadden wel het meeste balbezit, maar voetbalde te traag om echt gevaarlijk te zijn. 0-0 halfweg leek logisch tot Paarswit op slag van Respot versnelde en Bentayeb aan de eerste paal de 0-1 binnenduwde. Ook na de pauze leverde het vele balbezit van Anderlecht nauwelijks iets op. Mechelen bleef zo in de wedstrijd en kwam in het slot zelfs dichtbij de gelijkmaker, maar Kozeman stond pal. 0-1 dus, voor Anderlecht een broodnodige zege. KV Mechelen blijft met 2 op 18 hangen in de kelder van het klassement.
0: Ja, en Anderlecht springt naar de 7e plaats. Doelman Colin Kozemans is tevreden.
3: Ik denk goede eerste helft gespeeld. Terecht doelpunt gemaakt net voor rust. Eerlijkheidshalve, tweede helft was iets minder academisch. Mechelen ging ook opportunistischer spelen. Zoals gezegd, drie punten het belangrijkste.
0: In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met 2 haalde Evenepoel het van de Italiaan Giulio Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip. Die eindigt met het WK over 2 weken.
4: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen. Maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richten.

0: Ging het WK, maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk wist ik ook dat ik niet per se alleen moest binnenkomen. Heb ik ook vooraf gezegd, een sprint met een kleine groep zou ideaal zijn. Het was ook heel hard wind tegen op de laatste anderhalve kilometer. Dus dat was ook een beetje nadelig. Maar uiteindelijk, winnen is belangrijk. Dus heel tevreden.
1: Der geht an Jappe den Dievel aus Belgien.
2: Jappe den Dievel uit Oostkamp in West-Vlaanderen is tweede geworden in de prestigieuze internationale muziekwedstrijd in München voor Fagot. Den Dievel 22 kreeg ook de publieksprijs. Een impressie uit het concerto van Von Weber.

Vannacht is het droog met opklaringen, kans op nevel en mist. En tot 12 graden. En morgen begint grijs met nevel of mist. Mogelijk mat motregen. Vanaf de middag zon en wolken, blijft droog bij temperaturen tot 23 graden. Zondag is het zwaar bewolkt met regen en buien. En dan nog tot 21 graden. Zo vrijdag 11 september zit erop. Een goede nacht. Here we go. Are you ready? Klaise family.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Normandië is vrijdagavond een trein ontspoord op de verbinding tussen Rouen en Caen. 1 wagon is gekanteld, 4 wagons gingen uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn er 44 mensen gewond geraakt en er zaten zowat 180 passagiers in de trein. Volgens de Franse media zou die trein mogelijk een object op de sporen hebben geraakt. Saudi-Arabië heeft een oliepijpleiding moeten sluiten nadat die was geraakt door projectielen, vermoedelijk drones. Op satellietbeelden zijn rookwolken te zien en er zouden ook verschillende gewonden zijn. Volgens de Saoedische autoriteiten kwamen die drones vanuit Irak. Mogelijk zitten milities die banden hebben met Iran achter de aanval. Eerder deze week al hebben Houthi-rebellen in Jemen steden en energieinfrastructuur in Saoedi-Arabië aangevallen. Ook zij krijgen steun van Iran. Op de US Open Tennis heeft de Duitser Alexander Zverev zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg de Rus Karen Khachanov in 3 sets. Vannacht wordt de andere halve finale tussen Ben Shelton en Francis Tiafoe ook nog gespeeld. En in het voetbal heeft Anderlecht gisteravond met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Ben Tayeb scoorde het enige doelpunt net voor de rust. In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e met maar 2 punten. De ploeg heeft wel nog vertrouwen in trainer Fred van der Biest. Dat zegt toch KV Mechelen-speler Myron van Brederode.
1: Tuurlijk, hij heeft ook veel vertrouwen in ons. En we hebben het vorig jaar heel goed gedaan. We kunnen blijven praten over vorig jaar. Het gaat nu om dit jaar in ieder geval. Het is dit jaar minder, maar zodra we een keer 3 punten gaan pakken, gaat de sfeer beter erin zitten en gaan we als team denk ik ook beter voetballen.
0: Vannacht is het droog met opklaringen, kans op nevel en mist ook. Temperaturen rond 12 graden. De dag begint dan grijs met nevel en mist en mogelijk ook wat motregen. Later krijgen we dan zon en wolken. En blijft het voor de rest van de dag droog met maximaal tot 23 graden. Zondag zwaar bewolkt, regen en buien en iets frisser, 21 graden dan. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Kleine Family.